0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen.

0: Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Tonight.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia...

0: Daar zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Zo'n lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden en dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. 5 mensen in de stad kwamen om het leven, een 6e dode viel in een voorstad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Het weer, op de meeste plekken is het droog en zo'n 14 graden. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer, bij een graad of 20.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in de Ardennen en veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. Het weer, droog en af en toe zon, later vandaag kans op regen, soms met onweer. Het wordt een graad of 21.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ja, ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd.

0: Zeker van de beste servers tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen naar 12. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. 3 dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam, voor Knoop de Nieuwe Meer een kleine 10 minuten oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid, 8 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En tenslotte valt op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A44, 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: fucking sick.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken. Onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland in de stad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: ZFM met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor een verkrachting van meer dan 30 jaar geleden. Het cold case team deed verwantschapsonderzoek met een DNA-spoor en dat leidde naar de 53-jarige man uit Apeldoorn. Zijn DNA matcht met een spoor dat in 1993 op de plaats delict is gevonden. 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen binnenkort weer een coronaprik halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan normaal. Het weer, er vallen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21.
0: Dit is ZFM.

0: klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En de autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat er een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is op.

0: mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000

0: soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in Noord-Holland en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum 4 kilometer met 5 minuten vertraging. Er staat er een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen.

0: Zaanstad. Bij Zaanstad Koog is de rechterrijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Dit kost je ongeveer 20 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Hier is de vertraging een klein kwartier. En rijd je op de N247 van Amsterdam naar Horen, dan kom je in de file bij Broek in Waterland-Noord. Tot aan Volendam is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en het ging vrijwel altijd goed. Het weer, er vallen buien, soms met onweer, ook vanavond nog. Vannacht in het binnenland droog en een graad of 13. Morgen weinig verandering.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het met name erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort rijdt het langzaam vanaf Haarlem. De vertraging is ruim een uur. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 10 minuten.

0: reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. En dat gebeurde nadat een kennis geen contact met hem kon krijgen en de politie waarschuwde. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld, maar hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Zijn daad hing samen met veel andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in en rond Amsterdam. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. En als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Het weer, tussen de buien door schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het op dit moment vooral druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat een file met maar liefst 50 minuten vertraging. De N208 Sassenheim richting Velzen bij de aansluiting met de A22 een kwartier oponthoud. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is bij Akersloot het wegdek in slechte toestand. Hier is de vertraging 25 minuten. En ook staat er file op de A10, de Ring Oost richting Purmerend. Daar is de vertraging tussen Amsterdam-West en Zeeburg ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
3: Ja, en dat mag ik zelf even doen. Want ik ben er nou toch. En

toen dit Zwitserse tweetal dit nummer in 1988 uitbrachten, had ik nog niet eens meer het vermoeden dat er ooit nog eens een keer een Formule 1 race in Zandvoort zal plaatsvinden. Maar dat is uiteindelijk wel gebeurd. Slechts 33 jaar later was het al zover. In 2021 werd dan die eerste Grand Prix na 36 jaar weer gehouden. En konden we ook dit nummer er eens bij gaan betrekken. Wat dat betreft Yellow. Komen uit Zwitserland, zei ik al. Het nummer is The Race. Nou, ik heb het al gehoord. De gekte is al een beetje losgebarsten. Wat dat er gaat. Want er is nogal veel verkeer op de weg

Tja, en zo zitten we dan ook meteen weer bij de final lap, zoals dat door de Formule 1 Dutch Grand Prix wordt omschreven. 2026, het is de laatste keer dat we hem mogen organiseren. Maar dat had ook weer een bepaalde reden. Die reden die zit min of meer ook een beetje verstopt in dit gedeelte van deze ZFM avond. Of wat zeggen, ZFM in de avond live. Want ik had al eerder deze week een gesprek met Robert van Overdijk. Maar dat had meer betrekking op wat er dus na deze Formule 1 race moet gaan gebeuren. En dat ga je straks allemaal horen, want we hebben dat interview. En dat interview dat ga je later nog terug horen in Zandvoort op zaterdag. Tussen 2 en 5 komende zaterdag in het Grand Prix weekend. Nou, dit is wel een heel bekend thema. Ik heb hem ook behoorlijk vaak laten horen toen het bekend werd dat wij die Formule 1 wedstrijd weer mogen organiseren. Ik zeg expres wij, want ja, Zandvoort mag toch wel een beetje trots zijn dat we dit voor elkaar hebben gekregen. En diezelfde Robert van Overdijk, die was een soort mystery guest bij Samen aan Tafel bij Pluspunt deze week. En ja, hij vertelde dat eigenlijk ook wel dat de Zandvoorters behoorlijk trots waren dat die wedstrijd uiteindelijk weer gewoon binnen de gemeentegrenzen georganiseerd kon worden. Maar iedereen stond er nog wel met vraagtekens in voordat dat uiteindelijk werd besloten. Maar goed, uiteindelijk is het gebeurd. En als je dan ziet wat er gebeurd is in die afgelopen 6 jaar, dan kan je eigenlijk best wel zeggen, zei Robert van Overdijk, dat de mensen in Zandvoort behoorlijk trots zijn op die Grand Prix. Goed, dat is eventjes tussendoor. Dan gaan wij ook nog natuurlijk iets laten horen van datgene wat wij de komende Grand Prix gaan meemaken. Want degene die het volkslied mag zingen komende zondag, die heeft dat namelijk al eens eerder gedaan op de eerste editie van de Dutch Grand Prix in 2021. Die werd toen nog niet voluit georganiseerd. Tenminste, dat had een reden, want we zaten in een pandemie. En er mocht nog maar 2/3 van de maximale capaciteit worden ingevuld. Dat betekent zoiets van 270.000 mensen over die 3 dagen uitgesmeerd. Ja, want dat mocht dan van de overheid. En ja, dat was nog een beetje een wat minimale vorm. Ja, later was dat dan echt zoals het zou moeten zijn. Diegene die dus komende zondag andermaal het volkslied mag laten horen op het rechte stuk is deze dame. En die had ook een Formule 1 anthem gemaakt in dat jaar. Davina Michelle.

0: de tijd dat ik dus ook als een soort teenager de Grand Prix had meegemaakt, was dit nummer zeker tot de standaard uitrusting als je ergens nog moest draaien op een binnencircuit. Dat heb ik toen gedaan, samen met nog een paar konuiten. En toen was het gewoon een Grand Prix. Was in het begin van de jaren 80 zo'n beetje. En dat dateert dit nummer ook van Sky met Call Me. Daarvoor hoorde je trouwens Davina Michel met Beat Me. Nou, dat gesprek met Robert van Overdijk. Want iedereen zit zich af te vragen, komt dat er nog van? Ja, dat komt er van. En dat was naar aanleiding dat hij de mystery guest was bij Samen aan tafel van Pluspunt deze week. En toen heb ik hem toch nog wat vragen weten te stellen hierover. En dat gesprek hoor je nu.
1: Robert van Overdijk, die heeft vandaag bij Pluspunt als mystery guest mogen aanschuiven. Hoe was dat?
2: Nee, dat was fantastisch. Hè? Ja. Dus je ziet een groep Zandvoorters voor je van een bepaalde leeftijd. Dus die kunnen de oude periode ook nog herinneren. En die maken nu dit mee. En ik merk nog steeds de trots die zij vroeger hadden voor het circuit. Ah, dat krijg ik ook bevestigd. Die hebben we de afgelopen jaren weer aangewakkerd. Dus dat, ook daar zijn wij heel blij mee.
1: Ja, nu wordt er al gezegd, wat gaat Robert van Overdijk doen op 24 augustus? Nou, niet vakantie vieren in een of andere luie stoel. Nee, dat doet hij niet.
2: Dat komt wat later. Hè? Maar dat ga ik wel doen na deze periode. Ja. Nee, kijk, iedereen gaat er maar van uit dat ik vanaf er aanstaande maandag niet meer ben. Hè, want ja, dat Formule 1 avontuur is voorbij. Hè. Dat is natuurlijk onzin. Ik denk dat we hier aan het bouwen zijn aan een nieuw circuit. Een nieuwe organisatie vanaf 2018. Hm. Wat meer is dan alleen maar een circuit. En ja, door Formule 1 hebben we die iconische status weten terug te brengen. Dus ik denk dat wij door die zakelijke markt naar het circuit te halen, in al die gebouwen die we daar hebben, door het terugbrengen van die iconische status, waar Formule 1 natuurlijk een enorme katalysator in is geweest, hebben we denk ik in 5-6 jaar zaken voor elkaar gekregen die misschien anders wel 15 of 20 jaar hadden gekost. En die bouwen we uit. We willen nog steeds een boutique hotel bouwen op Burnies Beach. Wat best wel ingewikkeld is qua regelgeving, maar die ambitie hebben we nog steeds. En onze ambities reiken nog steeds verder dan stoppen na aanstaande maandag.
1: Ja, dan is het natuurlijk ook, want dat zei je ook, van Zandvoort is best uniek. Dat hoor ik je ook zeggen. In de zin van, nou, wat hebben wij? We hebben een strand, we hebben een duinen, we hebben een station met een treinverbinding. Wat hebben we eigenlijk niet?
2: Nou, veel meer dan alle andere badplaatsen bij elkaar. Ja. Hè? En daarom denk ik dat er nog zoveel ontwikkeld potentieel ligt in Zandvoort. Waarvan ik hoop dat wij een aanzet hebben kunnen geven met de Formule 1 als katalysator, hè? Versneller van allerlei initiatieven. Ja. En dat best ingewikkeld is, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat we ook wel hebben laten zien dat er in Zandvoort best wel veel mogelijk is. Hè? Dus als wij met z'n allen, en dat zijn wij als ondernemers in de brede zin, maar ook de gemeente Zandvoort, er de komende jaren de schouders onder zetten, dan denk ik dat er nog veel meer ontwikkeld potentieel in Zandvoort ligt om daar echt met recht de allerbeste badplaats van Nederland van te maken.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En tot zover. En Robert van Overdijk op de maandag, dat voorafgaand aan deze week dus, begin deze week heb ik hem gesproken, bij Pluspunt. Nou, we gaan er nog eentje doen. En dat is deze van The Art of Noise. En er moet er wel wat komen. Met Mark's Headroom. You're quite safe here.
3: Am I dreaming?
4: No.
3: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
4: Look, I must have a star on my door.
3: Or better still,
4: a door.
3: Swing doors, huh?
4: Look, look, look,

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dichtgaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
0: Dit is ZFM.

hij goed luistert, die hoort het toch wel heel duidelijk erin terug. Iets over macht. De Temptations hadden het erover. Met het nummer Power. Iets minder bekend als Papa Was a Rolling Stone. Dat is misschien wel het meest iconische nummer van de Temptations. En minstens uit diezelfde periode. Of beter gezegd, de tijdgenote van de Temptations was Blondie met Call Me, die je ervoor hebt gehoord. Nou, over iconische mensen uit een bepaald tijdvak. En met name dan de jaren 80 is bijvoorbeeld Madonna. Maar die was volgens mij bij World Pride ook weer te zien. En dat had ook te maken met een nieuwe album. Maar dit is toch wel een klassieker. En dat nummer dateert ook uit de jaren 80. Dress You Up.

0: konden ze dan dat alleen maar in de jaren 80 doen? Nee, dat konden ze dus ook nog 30 jaar later. Want dit is een stand ergens uit 2010, 11, 12, 13 ongeveer. Simple Minds. Jazeker, dat waren ze ook echt. Blindfolded. En dit komt ook uit die periode. Dus zo'n jaar of 12, 13 geleden hebben ze dat uit weten te brengen. En dat doet een beetje denken aan die tijd van wel leren in dat opzicht. Daarvoor hoorde je Madonna met Dress You Up. Nou, ik heb nog iemand gesproken op die maandagavond. Want dat was degene die min of meer Robert van Overdijk als mystery guest introduceerde. En dat is iemand van het Zandvoort Race Festival. Namelijk Rob Langenberg.
1: Ook aanwezig bij de mystery guest. Maar was het niet, was Rob Langenberg. Maar Rob, jij kent natuurlijk Robert van Overdijk al een wat langere tijd. Want je was een van de eerste die bij dat operationele verhaal betrokken was bij de eerste Grand Prix.
2: Ja, dat klopt. Ik had toen nog de pet op van, ik moet dat nadenken, head of event operation, mooie term. Ja. Maar ik baasje van alles wat met de operatie te maken had. Dat was het eerste jaar natuurlijk heel erg op het gebied van mobiliteit.
1: Dat klopt, ja.
2: Dus het wel leuk dat ik mag zeggen dat ik daar in ieder geval een mooie bijdrage heb kunnen leveren. Maar ook het, ja, de speeltuin binnen de hekwerk behoorde tot dat taakgebied. Dus tribunes en hospitalityruimtes en dat soort dingen. Nou, daarom is het leuk dat ik Robert hier weer tref. Nu in een andere rol voor mij. Robert nog steeds als directeur van het circuit en van de Dutch Grand Prix. En je was er zelf bij. Ontzettend fijn om die verhalen van binnenuit te horen. Ja. En ook de passie en de obstakels. Maar ook de trots die hij ook voelt hier in Zandvoort. Ja, dat zijn mooie dingen.
1: Ja, nu zit jij dus in die andere rol, hè, het Zandvoort Race Festival. Want voor de zeepkistenrace heb je ook daar het een en ander over verteld. Van, dan ga je op een gegeven moment evenementen organiseren. Dat is toch weer totaal iets anders.
2: Nou, kijk, het racefestival is een verzameling van activiteiten. Waarbij we hebben gezegd, ja, het waren misschien wat losse elementen, maar daar proberen we één geheel van te maken. Dat was voorheen al het festival. Maar nu hebben we geprobeerd om daar ook nog een soort opbouw te hebben met aanloop-evenementen, met de openingen, met de kartbanen die de hele maand staan, de reuzenrad, dan een aantal opwarm-evenementen en dan nu dus de feestweek. Hè, ja. We hebben het mooi genoemd. Nou, je ziet, het is de derde avond. We zijn van een openingsavond met Tino Martin naar een zeepkistenrace met, nou, we hebben letterlijk de mensen zitten tellen op de luchtfoto's, kleine 2000 mensen die we hadden. Vanavond dus deze bijeenkomst. Ik moet nu weer snel door, want er zitten nog kinderen naar films te kijken op het Gasthuisplein. Morgen hebben we die bingo en dan zie je dus dat er elke dag wat te doen is. Nou, vanavond was het over het algemeen wat oudere mensen die er zaten. Vanmiddag waren er dus de kinderen, de jonge kinderen die er waren, die met popcorn naar Cars zaten te kijken. We hebben de zeepkistrace, iemand van 79 gewonnen. En de jongste deelnemer was volgens mij 4 of 5. Dat is gaaf. En dat is waar het om moet gaan. Met al dit, met de verschillende leeftijden en alle mensen.
1: Ja, wat heb jij dus nu in die afgelopen 5, 6 jaar met het dorp Zandvoort dan gekregen?
2: Nou, in ieder geval heel veel liefde. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Want iedereen weet dat ik hier mijn vriendin heb leren kennen. Dus dat is leuk. Maar ook de mensen, de trots, hè, waar Robert het ook over had, dat voel ik ook. Mensen zijn enthousiast. Mensen vinden het leuk dat er iets gebeurt. Mensen zijn ook kritisch. Ja. Laten ook van zich horen. Ik ben er ook achter gekomen. Ja, als je dingen niet helemaal goed doet of mensen het gevoel hebben dat dat je niet goed gecommuniceerd hebt, dan hoor je dat ook. Dat mag ik wel. Ik hou van die directe benadering. Wij proberen het zo goed mogelijk te doen. We proberen het zo leuk mogelijk te doen. We proberen het voor iedereen te doen. En volgens mij leren wij ook elke keer bij. En zijn we gewoon eigenlijk elke dag wel weer aan het leren met elkaar. En leuke dingen aan het doen. Dat is het belangrijkste.
1: Nu zijn de evenementen in volle gang. Maar volgend jaar is er natuurlijk geen Formule 1. Gaat Rob Langenberg stilzitten? Denk het niet, toch?
2: Nee, Rob Langenberg gaat sowieso niet stilzitten. Want ik moet nog een EK judo organiseren volgend jaar april. Dus je hoeft met mij geen medelijden te hebben. Maar zoals iedereen weet ben ik ook in gesprek met de gemeente. Sterker nog, we hebben formeel de opdracht gekregen om de evaluatie ook te gebruiken. Om na te denken om met een uitgewerkt voorstel te komen voor de feestweek. Wat moet dat dan kosten? In welke vorm moet dat dan zijn? Wanneer moet dat plaatsvinden? Wel of niet in combinatie met andere evenementen? Dus dat moet ik half oktober opleveren. En daarna is het het woord aan de gemeente en de gemeenteraad en uiteraard het college om te kijken of ze daar voldoende financiering voor hebben. En of ze dat dan bij ons willen beleggen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat de zeepkistenrace er volgend jaar weer is. Dat we misschien weer een leuke mystery guest hebben rondom het eten bij Pluspunt. En dat we misschien, net die mevrouw, je stond erbij en die mevrouw kwam van, ja, jammer dat de bingo in Noord weg is. Ja, misschien gaan we dan wel een bingo in Noord doen en een bingo in Zuid. En misschien ook wel een bingo in het centrum. Dus ja, volgens mij nog genoeg stappen te zetten. Maar ik zeg al tegen iedereen, we moeten eerst het festival nog even doen. En daarna gaan we weer verder kijken.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dat was Rob Langeberg die ik ook op diezelfde maandagavond sprak. En hij had natuurlijk het over evenementen die eerder deze week nog hebben plaatsgevonden. Wat is er dan nog beter om dit uur af te sluiten? Daar zit natuurlijk Fleetwood Mac in en The Chain. Nou, dat komt van een album. En de outro, dat hebben ze later nog een keer gebruikt bij een Brits Formule 1 programma. Hoor zelf maar. Zoals gezegd, dus Fleetwood Mac met The Chain. En straks na 7 uur Alternative FM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente de Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het nog druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Er staat een lange file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Hij was een van de mensen achter Uberich. Deze Marnix Dorrestein. En onder X heeft hij ook nog materiaal uitgebracht. En dat hoor je dus nu. Difference. Toch duidelijk iets wat te maken heeft dat er helemaal geen seksen bestaat. Want dat zegt hij zelf ook op dat nummer. Van ja, ik heb een hart. En de aanleiding was ook wel heel bijzonder waarom hij dat nummer schreef. Want hij had op een gegeven moment besloten om ze met zijn vriend en kornuit Jet Rebel ergens een modezaak in Amsterdam te bezoeken. En daar viel het oog op een toch wel bijzonder kledingstuk die toch ook bij de heren in trek was. Maar ja, de verkoper zei, ja, maar dat is voor de dames. Ja, wat maakt mij dat nou uit, zei X. Dat is de reden waarom ik dit nummer heb geschreven van, ik vind het gewoon een leuk kledingstuk en ik wil het hebben, punt. Nou, dat is een beetje de strekking van het verhaal, de aanleiding ook van het verhaal. Welkom bij deze Alternative FM op, wat is het, donderdag 20 augustus. Het is de Final Lap Edition. En wat heeft dat te maken met de Dutch Grand Prix? Want dit weekend is hij voor de laatste keer in Zandvoort. Ik zeg expres in Zandvoort. Want je weet het maar nooit of die Formule 1 ooit nog een keer terugkomt. En we hebben tenslotte nog een circuit. Maar daarover later meer in deze uitzending. Want wij gaan straks iemand in de tweede uur min of meer in de uitzending halen. Die komt uit Assen. En daar weten ze er ook wel raad mee met snelheid. Maar dat gaat meer met tweewielers. Ja, dan wordt er gezegd de brommers. Maar dat vind ik een beetje oneerbiedig naar de kornuiten in Drenthe. Want er wordt serieus hard gereden daar op die motoren. Dat moet je dan ook niet vergeten. Wij mogen hem dus voor de laatste keer organiseren. En wij, dat zijn wij Zandvoorters. En in bijzonder natuurlijk de Dutch Grand Prix organisatie, de Formule 1 Dutch Grand Prix, mag hem dan voor de laatste keer organiseren. Met een knal eruit gaan, zoals Robert van Overdijk, de circuitdirecteur, want dat is hij ook nog, zegt over deze laatste editie. Dat zullen wij ook wel een beetje doen, want we hebben een beetje onze speellijst erop een beetje aangepast. Zeker vanaf uurtje nummer 2

in 3. Daar zit het zwaartepunt. En vooral in uur nummer 3 is het nog een beetje een herhaling van wat wij eerder in april hebben gedaan met de Kiwi Club. Maar dan alles achter elkaar. Dus dat is gewoon 3 kwartier lekker rammen. En dat is een beetje voor de techno-heads en de dance-liefhebbers. Want tenslotte, de Final Lap moet waardig worden afgesloten van deze alternative film. En dat doen we dan ook. Dit is toch ook wel een niet echt dance, maar wel dansbaar. Van een band die niet meer bestaat, een tweetal. Het is zelfs ook een echtpaar. Olga en Johannes Staal. Trip to Dover en I'll Be Juliet.

Dan hoort deze er denk ik ook in thuis. Van Demira, The Danger of Freedom. Voorafgaand door een wat klassiekertje. Binnen Alternative FM dan wel te verstaan. Trip to Dover en I'll Be Juliet. Nou, vorige week was het hier 30 plus. En er is ook echt in het Nederlandse weerklimaat helemaal geen pijl op te trekken. Want het is nu net aan 20 graden. Dus ja, ja, dan is het ook wel weer fijn als we wat weer live muziek hebben. Gaat volgende week gebeuren. Ga ik je straks meer over vertellen wat dat mag zijn. Dit is ook New Wave met een dansbaar handje. Modern Figure en Why In

zijn echte naam is Jelle Sloot. Maar daar ga je toch niet potten mee breken. Dus had hij bedacht, ik ga mijzelf Judah Rivers noemen. En daar heeft hij toch wel passende muziek bij. En dat is dit werk. Waar ook nog inhoudelijk nog het een en ander serieuze dingen over gezegd wordt. Salvador Dali, dat is het laatste single. Of de meest recente single die hij heeft uitgebracht. Ik denk een week of 6, 7 geleden dat hij die heeft gedropt. The Far Modern Picture met Why Not Say. Dat is een nummer wat vorig jaar nog is volgens mij uitgebracht. En het aankomende nummer van Benjamin Froh en Noah Laurin, dat is alweer veel langer geleden. Volgens mij ergens 2021, 2022 die kant uit. Maar wel een lekker zomers plaatje. En dat nummer dat heet Summer in Amsterdam.

En dat was hem. Low Frequencies. Een deel van die band is een voorganger van Ware. W-A-R-E. Maar deze zijn onder Low Frequencies verder gegaan. Datzelfde geldt voor een ander deel van de band. En die gaan we straks nog tegenkomen. Dat is Distant. Die is de andere tak. Min of meer vertegenwoordigd. Goed, we gaan ook nog twee nieuwe nummers weggeven vandaag. En dat moment is nu aangebroken. En Haley, daar heeft Gerhard Heusinkveld bemoeienis mee. Als het goed is, komt hij morgen uit. En daarachter Anna Turau, die komt daar weer achter. En dat heeft ook weer met een debuutsingle te maken. En volgens mij komt hij ook morgen uit. Het is dat ik het allemaal weet, maar ze hebben zich allemaal gemeld in de alternatieve FM mailbox. Nou ja, dan zijn wij niet de broers om dat te laten horen. Eerste en Haley en Paradise of Love.

En dat was dus Anna Turow die dat nieuwe single heeft uitgebracht. Ik zie wat jij niet ziet. En daarvoor en Haley. En daar ben ik ook mee bezig om die eventueel volgende week in de uitzending te halen. Nou, dan heb ik daar ook wat over te zeggen. Want volgende week stond oorspronkelijk op het lijstje Losse Jos. Maar die hebben we verplaatst naar 24 september. Want nu ga ik het echt wereldkundig maken. Wie hebben wij volgende week in de studio? En ik had de toespeling vorige week al gemaakt dat deze persoon te maken had met Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac en Pete Townshend. En vervolgens heb ik ergens verderop in dat uur Inge Lambeau gedraaid, daarbij gezegd dat die werkt met Lindsey Buckingham en met Pete Townshend. Daar heeft ze mee gewerkt. Nou, en een goed verstaander weet dan dat 1 plus 1 is 2. Volgende week hebben wij Inge Lambeau in de studio. Dus volgende week gaan wij een live optreden doen met Inge Lambeau. Hoeveel nummers ze gaat spelen, dat weet ik niet. Maar ik heb wel gezegd, het zijn er 6. En het ook maar eigen nummers. Dus we zijn daar erg blij mee dat we volgende week dus gewoon iemand in de studio bezitten. Nou, en die heeft toch behoorlijk wel wat muzikale sporen achtergelaten, kan ik je verzekeren. Dus volgende week hebben wij Inge Lambeau bij ons over de grond. Ja, dat moest er dan even eruit, zeg ik dan. We gaan weer verder, want ik heb dit nummer al een paar weken geleden laten horen van de vrienden van Wave Zero. En dat is het meest dansbare nummer wat ze ooit hebben gemaakt. Komt van het album Elementary uit 2018. Het nummer dat heet Keep You

Het is alleen jammer dat er nooit verder meer wat van dit gezelschap is vernomen. Ja, ze hebben wel wat uitgebracht. Maar het meeste keren dat wij iets van Veline laten horen is toch wel dit nummer. En dat doe ik hier in Zandvoort iemand aan de Brede Rode Straat zeker een plezier mee. Wat die man nou ook een behoorlijke belangrijke taak vervullen in deze gemeenschap. Namelijk woordvoerder van de gemeente Zandvoort. En ooit radiocollega van mij geweest. En wij hebben met z'n tweeën geprobeerd om dit toch nog een beetje onder de aandacht te brengen. Veline met alleen. Ik heb het over, ja, voormalig radiocollega Walter Sands. Dus die zal wel weer te laat dit appje hebben gemerkt. Daarvoor hoorde je Keep You Close van Wave Zero. Er is ook nog een dansbare uitvoering van onze eigen Wendy Moore met Tangled Wiring. En die heeft ze toen, ja, min of meer is die den doop gehouden tijdens de Amsterdam Dance Event. Nou, hoor maar zelf maar. Dat nummer dat heet Tangled Wiring. De

Ja, wel bijzonder nog. Toch wel, denk ik, in deze Final Lap Edition van Alternative FM, waar de Grand Prix ophoudt te bestaan, gaan wij nog eventjes door. Ik zeg eventjes door, want hoe dat zit gaan we in de loop der tijd ook nog wel een beetje bekendmaken. Maar wij stoppen er even voorlopig niet mee. Sterker nog, wij gaan ook nog volgende week, zoals gezegd, Inge Lambeau uitnodigen, die live bij ons komt spelen. Dus dat is volgende week. En de week daarop hebben we weer iemand die ook nog eens een 5-sterren-status heeft. 4-sterren-status volgens Menno Pot. Want dat is degene die hem ooit 4 ballen heeft gegeven voor het album wat hij destijds heeft. Dat is Jacob D. Edward. Die komt dan een week later. We hebben er nog één. En dit is Distant. Die gaat dat eerste uur afsluiten. En dat is een wat ouder nummer alweer. Broken. Broken.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het nog druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Er staat een lange file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

in ere houden. En de afgelopen 5-6 jaar heb ik dit nummer vaak bij Dutch Grand Prix laten horen. Low Addicts met Hide and Seek. Nou, was Maaike van der Weijden daar ook al op te horen. Maar die dame die echt de vocalen daarop voor haar rekening nam, was Dax Niester. En in het grijze verleden, toen Low Addicts echt een beetje begon, toen waren er veel meer dames bij betrokken. Maar Maaike van der Weijden is gebleven. En uiteindelijk is Dylan Sondervan met Maaike van der Weijden weer in de oorspronkelijke samenstelling eigenlijk. Met z'n tweeën dus. En ja, Paul Hazendonk heeft zich hieraan gewaagd door een remix van te maken. En dat is een nummer uit 2015. Dat is de begin van de tweede uur van deze Alternative FM. Low Addicts, we zijn nog niet vanzelf, want er komt nog een nummer. En dat is een veel recenter nummer. Dat is namelijk van vorig jaar. Is ook een instrumentaal nummer, maar past wel bij dit geheel. In dit uur gaan we praten met Erik Betten. Wie is Erik Betten? Dat is DJ Everick. Dat is zijn echte naam. Erik Betten dus. En hij is, nou ja, wat ik wil zeggen, DJ, maar ook DJ-producer. En we gaan hem straks rond 8:30 bellen in deze Final Lap Alternative FM Edition. Want het is tenslotte de laatste keer dat wij hier in Zandvoort een Formule 1 Dutch Grand Prix hebben. Ik zeg met reden in Zandvoort. Want je weet het maar nooit of hij ergens anders in Nederland nog een keer wordt gehouden. Maar ja, Robert van Overdijk is er stellig van overtuigd dat het hier niet meer gebeurt. Hoewel ik altijd denk, waar een wil is er weg. Maar goed, wie ben ik? We gaan verder, want ik had het vanmiddag al met Vesten. Met Nio Vesten had ik het er al over. Van, we gaan een aantal nummers van jullie laten horen. Het titelnummer van Man Overboard. Een EP die ze in maart hebben uitgebracht. En hij past zeker in deze Alternative FM.

0: Dit drietal heeft iets te maken met een gast die wij in juni hier in deze studio hebben gehad, namelijk Bieke. Want twee van die drie leden, daar heeft Bieke mee te maken gehad van deze band. Namelijk The Void, Ruben Bouws en Anouk Wolf. En die Anouk Wolf, vraag dat maar hier aan onze wethouder Edwin Simmelmaers. Wat daar de geschiedenis is. Want Edwin heeft, voordat hij wethouder is geworden hier in dit dorp, ja, ooit Anouk Wolf gecontracteerd voor Wereldse Smaken. Maar toen wist hij niet dat zij de headliner had gewonnen. Blijkt dus pas veel later waarop Anouk dat tegen hem zei van, joh, je moet eens een keer kijken wat ik bij de headliner heb gedaan. Dat heeft hij dus geweten. En toen had hij in één keer toch wel even een dame in zijn programmering staan die iets had betekend. Maar goed, Anouk Wolf kan zelf ook natuurlijk wat getuigen. Ook dit verhaal bij The Void. Die hebben nog in de finale gestaan van de Rob Agda Award. Editie 2024, mensen. Want daar zaten ze in. Daarvoor hoorde je Man Overboard van Vesten. Want dat is een EP die ze hebben uitgebracht. En ja, daar laten wij wat van horen. Zo dadelijk gaan wij DJ Everick bellen. Want dat gaan wij na dit nummer doen. En dit is eigenlijk het meest bekende waar hij zijn bekendheid aan heeft te danken. En dan moet ik het heel goed uitspreken, want het is La.
1: La.
0: La.
1: La.
0: La. La. Dat is een beetje op mijn manier dan, zoals ik het uitspreek. Maar dat is de titel van het nummer. En dat ding is behoorlijk vaak gestreamd op Spotify. DJ Everick met dat nummer dus. Onuitsprekelijk.

0: Dat was DJ Everick. En nou mag hij zelf mij ook helpen. Want ik heb hem toch aan de telefoon. En ik mag ook Erik tegen hem zeggen. Toch? Of niet?
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Want hij heeft een onuitsprekelijke naam voor mij. Maar zeg het eventjes als je wil.
1: Mijn echte naam?
0: Nee, de titel van dit nummer.
1: La la la.
0: Ja, ja, er staan la la la, maar ja, ik moet altijd denken aan die short track coach van de Nederlandse short trackers toen de Shinky Knecht nog mee deed. En ik, Jeroen nog wat heette die, en die zei op een gegeven moment, nou, Shinky zit in La La Land.
1: Oh. Nou, hier, heb je
0: hem al. Ja, nou, dat doet het mij dan wel een beetje aan denken, denk ik eerlijk gezegd. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Maar dit nummer wat ik net heb laten horen, en dat past precies in het verhaal van de Final Lap Edition van deze Alternative FM. Ja, want het is een nummer wat jij hebt laten horen. En je bent er ook erg bedreven mee geweest om tijdens de TT van Assen dit onder de aandacht te brengen, toch? Zo zat het toch?
1: Ja, ja, ja. Het was eigenlijk de bedoeling dat er was een DJ die zou dit nummer voor mij draaien op de TT. Mm-hmm. Hij stond al klaar in de queue. Alleen het goede doel, ja, die stond 2 liedjes te veel.
0: Oh.
1: En toen werd die DJ werd eigenlijk vroegtijdig van het podium afgedrukt, zeg maar, daarna. En ja, is het net niet doorgegaan.
0: Ja. En uiteindelijk is die toch onder de aandacht gekomen.
1: Hij is voornamelijk op internet is hij viraal gegaan. Ik heb hem nou, denk ik nu 105, ik net even gekeken, bijna 105 miljoen weergaven op TikTok.
0: Mm.
1: En hij is in 156.000 video's is hij al gebruikt.
0: Ja.
1: En dat alleen op TikTok. En ja, ik heb nu 16 landen had ik de iTunes chart gehaald. En heeft in de Oekraïne heeft hij een week viraal is hij geweest. En heeft hij in de top 200 gestaan na een week lang.
0: Ja, even over jou. Want je bent een DJ-producer, moet ik het zo zien?
1: Ja.
0: Ja, dus betekent ook dat je dit soort nummers zelf in elkaar zet?
1: Klopt.
0: Ja. Hoe doe je dat dan?
1: Ik gebruik verschillende technieken. Ik heb, gebruik Fruity Loops bijvoorbeeld, ken je vast wel.
0: Ja, nou nee, je kan mij alles wijsmaken, maar voor de kennis is dat...
1: Daarnaast ontwikkel ik ook zelf met AI, ontwikkel ik weer AI audio apps die ik ook gebruik. Dus ik ontwikkel ook zelf audio apps voor bepaalde geluidjes.
0: Ja.
1: En ja, ik gebruik eigenlijk alles door elkaar heen, zeg maar, wat ik voor handen heb om de muziek te maken.
0: Ja, ja, is dit zo... Ja, die belangstelling moet toch altijd ergens vandaan komen. Hoe is die bij jou ontstaan om juist dit soort dingen te gaan doen?
1: Ja, dat is eigenlijk zo in één keer ontstaan dat ik dacht van ik wil gewoon iets met muziek gaan doen. Vroeger deed ik nooit iets met muziek.
0: Mm.
1: Ik was altijd wel heel creatief, alleen ik deed het nooit met muziek. Ik dacht van nou, ik wil toch eigenlijk wel een bepaalde boodschap die ik leuk vind. Of een lolletje, maakt niet uit wat. En dat omzetten in een nummer, zodat we gewoon ja, kijken van, kan ik daar een succes mee behalen?
0: Ja, nou ja, dit is dus opgepikt en je zit wel bij een hotspot. Net als wij hier in Zandvoort, in dat opzicht, jij in Assen. Ja. Dus wat dat gaat, kunnen we elkaar wel de hand geven. Hè? Want ik bedoel, er zit bij jullie ook, maar dat komt echt elk jaar terug, de TT van Assen. Ja, ben jij daar ook nog eens gevraagd om zelf ergens te gaan draaien of je kunsten te laten vertonen? Ik weet dat er...
1: Nou ja, ik ben er natuurlijk eigenlijk nog niet lang mee bezig, maar ik ben op de radio nog geweest bij ZO34. Toen zei ze dat tegen mij, van misschien kun je volgend jaar, misschien wil je volgend jaar wat iets doen, een nummer draaien. Dus ik zei, nou ja, wie weet.
0: Ja, want dat zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn, hè? Als de Marc Marquessen en van deze wereld of... Noem ze maar allemaal op. Wie is het tegenwoordig? Martin, degene die het klassement aanvoert. Je zal maar zo'n berichtje krijgen van zo'n motorcoureur. Die dan zegt van, nou, goede job, vriend.
1: Zou heel erg leuk zijn.
0: Ja, ja.
1: En nog een vraagje aan u, want ik begreep de Formule 1 die houdt op in Zandvoort.
0: Ja, ja. Daar kan ik, als we dan toch een dialoog op deze dag voeren, dan kan ik rustig vertellen. Want ik heb het bijna, nou ja, min of meer uit de eerste hand. Want ik spreek Robert van Overdijk nog wel eens. En die zegt gewoon, ja, er zijn maar 2 races op de kalender die het met eigen middelen moeten betalen. En dat zijn de Grand Prix van Engeland. Dat is Silverstone. Dat is, maar die hebben een autosportcultuur en deze Grand Prix. En wij hebben die autosportcultuur in Nederland gewoon niet. Dus dat betekent als je 70 miljoen elke keer moet ophoesten. Want daar gaat het over. En dat moet allemaal uit eigen zak. Het bonnetje moet ergens betaald worden. Dit zijn de woorden van Robert van Overdijk. Die dat deze week ergens verteld heeft. Ja, dan is het wel zo dat dat fijn als het bonnetje ook en de rekening betaald kan worden. En niet dat je als op een gegeven moment ergens 100.000 toeschouwers over een heel weekend. Want dan heb je een zwaar verlies en dan moet je het ergens vandaan halen. En dat risico met alleen maar een hype van Max Verstappen, dat is leuk. Dat gaat 4, 5 jaar goed. En misschien 6 jaar ook, zoals nu. Maar er komt een einde aan. En hij heeft het kennelijk nu, en niet alleen hij, maar ook alle mensen daaromheen, toch gemeend om er nu op het hoogtepunt daar een beetje een einde aan te maken. En ik denk dat dat wel een verstandige keuze is. Tenminste, dat is mijn waarneming eruit. Maar dat is de reden. En dat is wel eens anders geweest in 1985, toen hier de laatste Grand Prix was geweest. En toen hadden we Bernie Ecclestone en die wilde nog even een contract hebben. Maar dat hele contract is niet getekend. En zo is Zandvoort aan het einde van die periode gekomen. En toen zat het circuit ook gewoon financieel in zwaar weer. En dat is nu absoluut geen sprake van. Dus dat zit erachter. Dus het hele verhaal heb ik je nu verteld.
1: Ja, en komt het dan naar Assen toe? Want ik had er iets over.
0: Nou, dat laatste, dat is nog maar de vraag. En dat heeft ook, dat weet ik dus niet. Want ik ken de sentimenten in Assen niet. Maar wat ik ervan begrepen heb, is dat natuurlijk wel de motorcoureurs daar ook nog wel een stem in hebben. Want ik begrijp dat als daar een aanpassing op het TT-circuit gaan plaatsvinden, dat dan de motorcoureurs op een gegeven moment ook zeggen van ja, maar dan is het TT-circuit niet meer. Die verhalen heb ik min of meer gehoord. Maar dat zijn alleen maar verhalen die ik gehoord heb hierover. En dat, dat kan ik beter eventjes tussen aanhalingstekens zeggen. Maar
1: anders hebben we straks dubbelfeest hier in Assen.
0: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Maar één ding. Volgens mij wordt de TT wel voor een deel ook gesubsidieerd door de provincie Drenthe. Want die zitten er, die geven dat volgens mij wel uit. En dat hebben wij hier in Noord-Holland dus niet. En kijk, en dan houdt het ook natuurlijk op. Maar goed, dat is even de Grand Prix weer teruggeven naar jou met de muziek. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want ja, hotspot of niet. Maar je bent inmiddels al een heer op leeftijd. En je zegt zelf van ja, het is natuurlijk wel zo van ja, het maakt de leeftijd maakt dan niet zoveel uit, zeg jij.
1: Nee. Dus dat maakt niet uit. Ja, ik kom erachter dat de doelgroep die naar mijn muziek luistert, is ongeveer vanaf 25 tot, dacht ik, 60 plus, 65 plus. Dus wat dat betreft zit ik wel goed.
0: Ja. Nou zijn er een aantal nummers die je hebt uitgebracht. Is dat ook aanleiding om meer uit te gaan brengen?
1: Zeker. Ik blijf er gewoon lekker mee doorgaan. Ik maak ook videoclips en ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen.
0: Mm-hmm. Want wat is jouw eigenlijke achtergrond?
1: Mijn eigenlijke achtergrond is eigenlijk altijd wel in de computers geweest.
0: Ah,
1: dus altijd wel technisch geweest met computers.
0: Ja.
1: En met marketing, online marketing. Dus ja, ik had zoiets van, nou weet je, ik ben mijn eigen producer, ik ben mijn eigen label. Ik doe echt gewoon alles zelf.
0: Ja, een do-it-yourself, zoals ze dat in muziekringen noemen. En ik vind het altijd leuk als er dus ook mensen vanuit de andere kant van het land eventjes hun vinger opsteken. En zeggen van, nou, dit willen we wel onder de aandacht brengen. En dan heb je wel een gewillig oor bij ons dan, in dit geval.
1: Ja, het is hartstikke leuk dat je me hebt uitgenodigd voor deze uitzending.
0: Ja, vooral deze dan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Het Amsterdam Dance Event, om maar even wat te noemen. Is dat een droom van jou? Om daar nog eens een keer ergens te mogen staan?
1: Het zou heel leuk zijn als daar een nummer van mij gedraaid wordt.
0: Ja?
1: Ja, het zou heel leuk zijn.
0: Ja, en dan nog ook over de muziek inhoudelijk. Want er zit natuurlijk een dansbaar karakter in. Moet het ook dansbaar zijn in jouw optiek?
1: Het hoeft in mijn optiek niet dansbaar te zijn. Het mag ook gewoon van heel gek zijn. Ik maak gewoon wat ik gewoon in mijn hoofd. Dus ik ben pand aan de wandel en dan krijg ik een idee in mijn hoofd. En dan denk ik gewoon, dit wil ik doen. En het hoeft voor mij niet per se dansbaar te zijn. Als het maar gewoon leuk is voor mezelf.
0: Ja.
1: En dan denk ik van, nou, als ik denk van dit is te gek, dan maak ik hem gewoon uit. Zo heb ik ook een cover gemaakt van de Kremlins van vroeger.
0: Ja.
1: Nou ja, weet je, dat is jeugdsentiment. En dat vond ik hartstikke leuk om te doen, maar dat is eigenlijk ook niet echt dat mensen daar in de disco op gaan dansen, maar ik vond het wel leuk.
0: Dat is dan natuurlijk ook nog de vraag van, de inspiratie, noem maar op, hè, dat soort dingen. Want waar haal je het allemaal vandaan in dat opzicht? Ben je geïnspireerd door anderen, om maar wat te noemen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je geïnspireerd wordt door alles in het leven wat je meemaakt. En dan soms heb ik echt helemaal geen idee. En dan in één keer komt er wat in mijn hoofd en ik denk, ja, dit wil ik gaan doen. Dus de inspiratie zal vast uit mijn omgeving komen.
0: Ja.
1: Maar ik vind het heel slecht op leggen.
0: Maar ik kan me ergens toch wel misschien wel indenken dat je misschien heel vroeger dan toch ergens een moment hebt gehad. Dit zou ik altijd willen doen. En dat dat pas veel later dan tot uiting is gekomen. Is dat bij jou dan dat niet het geval?
1: Nee, dat is bij mij nooit geweest. Ik heb altijd wel graag met films en animatie en dat soort dingen. Maar niet de muziek op zich.
0: Ja. Hoe zijn de reacties erop geweest? Op wat je nu tot nu toe hebt laten horen en gemaakt?
1: De reacties zijn echt supergoed. Want ik vind het hartstikke leuk om te zien. Want bijvoorbeeld op TikTok dan zie ik dat meest zeg maar, de reacties. En ook wel op YouTube.
0: Ja.
1: Maar ik vind het gewoon heel aparte gewaarborgd. Dat je eigenlijk onbekend bent, maar eigenlijk wereldwijd gewoon overal gewoon in de charts terechtkomt.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel echt heel gaaf. En dan heb je ook Chartmetric, die houdt dan alle artiesten wereldwijd bij. Dan houden er 12 miljoen artiesten bij. Nou, ik stond wel plek 123.000. Dan denk je van, nou, dat is wel heel erg laag. Maar het kwam eigenlijk op neer dat ik zeg maar in de 1,2% nu van de top zit.
0: Oh, nou.
1: Dus dan denk ik, ja, dan doe ik toch iets goed.
0: Dan pak je dus een klein puntje van de taart mee in dit hele verhaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. De afsluitende vraag. Waar is DJ Everick te vinden op het wereldwijde web?
1: Ik ben te vinden dan op TikTok. Onder DJ Everick. Dus Everick is dan Erik eigenlijk met een C. En dan Ever ervoor, dus Everick.
0: Mm-hmm.
1: Daar is je op YouTube, TikTok, eigenlijk op alle streamingsdiensten sta ik.
0: Dan gaan wij het meest recente materiaal laten horen. Hier is Rocket Shoes. Zoepie doe, zoepie doe, zoepie doe.

DJ Everick hoorde je met Rocket Shoes. En daarachter hoorde je iemand uit de Zaanstreek. Zijn echte naam is Ruben Rietveld. En hij brengt min of meer progressive techno house onder de naam Artistiek. En dit is ook alweer een tijdje uit, hoor. Schat in dat het ergens rond 2016-17 is uitgebracht. We gaan verder, want we hebben natuurlijk nog wat. Want ik zei al, Low Erics, daar begonnen we mee. En dit is die andere. Dat nummer is uitgebracht in 2025. Namelijk van het meest recente EP die ze toen hebben gepresenteerd. Eind vorig jaar. Het nummer heet Chromatic.

En zo zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen van uurtje nummer 2 van deze Final Lap Edition van Alternative FM van donderdag 20 augustus 2026. En straks, in het laatste uur, gaan we eigenlijk min of meer alles herhalen van Kiwi Club met een optreden van 23 april eerder dit jaar. Want ik denk, ja, dat kunnen we nog wel een keer gebruiken. En dat is dus nu. Waarom? Dat heeft te maken met het evenement wat de komende 3 dagen losbarst. En dat dan voor de laatste keer hier is in deze badplaats. Dus dat is de reden. Dit komt gewoon weer uit Zandvoort. Want deze gast heet Molina. Volgens mij heet hij Roberto Molina voor zijn vrienden. Maar EMO, dat is zo'n beetje waar hij alles onderuit brengt. Mila mi vida. Tot aan het eind van uurtje nummer 2.

0: het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers. Vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland is het nog druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Er staat een lange file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

van die gebouwen nog staan, links en rechts, op het circuit Zandvoort. Als we een Pride in the Beach kunnen organiseren, dan denk ik zomaar dat er ook iets van een Amsterdam Dance Event on the Beach kan plaatsvinden. Ik noem maar wat. Die zou je dan in oktober een paar onder kunnen brengen in zo'n gebouw wat normaal gesproken is voor de zakelijke markt. Maar je kan hem ook goed gebruiken voor een evenement. Dus ik zet maar even wat voor in dat opzicht. Dit is Vesten. Die trapte dit derde uur af. En ik voel me ook eigenlijk zo'n DJ die een beetje de Halterstraat in Zandvoort staat te entertainen tijdens dit evenement. Maar goed, we gaan over naar de Kiwi Club zoals ze 23 april van dit jaar hebben gespeeld. De bedoeling was dat ze ook vandaag zouden komen, maar dat ging niet door vanwege een familieuitje van een van de twee. Ik ga niet zeggen welke van de twee, maar dat was de reden waarom ze er dus niet zijn. Dus gaan we de hele zooi van 23 april nog een keer herhalen in dit uur. Hier is de Kiwi Club.

bijgekomen? Nou, ik denk het wel, hè? Want dit was een beetje in de orde van grootte, zoals hier bij deze omroep waar dit programma wordt uitgezonden bij ZFM Zandvoort. Hadden wij op de vrijdagavond een programma dat heette See It. Nou, daar deed het toch wel heel sterk aan denken. Dit was de uitsmijter, de Final Lap Edition hier bij Alternative FM. In het teken van de Dutch Grand Prix 2026. We hebben er nog één en normaal gesproken zou ik een eigen opname laten horen. Maar daar is het de tijd net niet voor. Dus moeten we het doen met een gewone versie van Heimand met Don't Run Away. En volgende week dan zijn we er weer met Inge Lambo in deze...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: cross, but we carry on.
1: Dit is ZFM. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt. En te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

verwonderd worden. Kwam leven aan je geven. Met jou zou ik wel 100 worden. Maar bij jou duurde de eeuwigheid.

0: like your style of whomping. How charming, just a rapper. Load him up and beat that snapper. Oh, 16 pints of rum and then.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Boom, boom, akka-lakka-lakka, boom, boom, boom, akka-lakka-boom.